0: casa.
1: Hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, hetzel, het